woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de nacht van Baarle.
1: De hele nacht de allerlekkerste muziek.
0: Op Radio Bahena.

6.7 Bahena met nu het nieuws. Het is 3 uur. Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Jope een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Manuela. Manuela.
1: Hier voel je zomer. Hier hoor je de zomer. Dit is Radio Bahena.

0: We gaan terug in de tijd. Terug in de tijd. Terug in de tijd. Dit is een Bahena-hit uit het verleden.
1: Onze poes en buurmans kater maken het ieder avond later. In de tuin, bij ons in de tuin. Ik gooi

0: Weet je nog die tijd van vroeger?
1: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
0: De onvergetelijke superhits.
1: Hier op Radio Bahena.

Zijn we nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik vind.

0: 106.7 Wahena met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong.
3: De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Jope een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Krivi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: De lekkerste gouden ouwe. Steeds verrassend.
1: Steeds verrassend. Nooit vervelend.
0: Hier. Op Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 5 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Joop een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.nl.

0: 106.7 Wahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
3: Bij natuurbranden op het Griekse eiland Salamina zijn een man en een vrouw om het leven gekomen. Hun lichamen werden gevonden in de tuin van hun huis ten zuiden van het eiland. Op het eiland ten westen van Athene woeden op meerdere plekken branden. Meerdere huizen zijn verwoest en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De brand in de Hoge Venen in België heeft naar schatting 3000 hectare natuur in de as gelegd. Bijna 500 mensen en meer dan 120 voertuigen worden ingezet, maar het vuur is nog niet onder controle. Door een noordenwind breiden de vlammen zich uit in zuidoostelijke richting. Met het pakket van Luik is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand die vrijdag uitbrak. Voorlopig wordt uitgegaan van onopzettelijke brandstichting. Oekraïne heeft gisteren honderden drones ingezet boven Rusland in een van de grootste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog. Meerdere drones drongen door de Russische verdedigingslinies. In de zuidwestelijke regio Rostov werden 3 steden getroffen door meer dan 150 drones, waarbij zeker 5 doden vielen. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef, hadden ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster, oftewel een Black Hole Sun. Het object is net zo groot als ons zonnestelsel, dat schrijft nu.nl. Het weer nog, de dag begint bewolkt met vooral landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Met temperaturen van 19 graden in het noorden en plaatselijk 23 in het zuiden is het een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.

Radio Baena. De hele zomer dicht bij je.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: De dag begint bewolkt met vooral landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Met temperaturen van 19 graden in het noorden en plaatselijk 23 in het zuiden is het een stuk koeler dan de voorgaande dagen.
1: Een weerbericht.
0: Ken je die leuke oude hits nog?
4: Je hoort ze hier.
0: Dit is Radio Baena.

Moet jij 's nachts werken of kun je gewoon niet slapen? Luister ook dan naar de beste muziek op Radio Bahena.

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
2: Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België, zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruitsberg en Keisberg. Bewoners van 17 huizen, met in totaal zo'n 30 personen, kregen rond 10:30 gisteren het bevel om binnen 10 minuten hun woning te verlaten. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen van het vuur en de weersverwachting. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de veiligheidsregio werd de complete achtergevel van het appartement door de ontploffing weggeblazen. Bewoners van omliggende woningen moesten uit voorzorg evacueren. Op het moment van de explosie was er niemand aanwezig in het appartement. De brandweer had het vuur snel onder controle en voor de omwonenden die voorlopig niet terug naar huis kunnen is opvang geregeld. In Engeland is een man opgepakt op verdenking van moord nadat zijn Duitse herder een 55-jarige man doodbeet. Het incident vond plaats op een veelgebruikte wandelroute waarna een ruzie een Duitse herder de man heeft gebeten. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed kort daarna. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef, waren ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster, oftewel een Black Hole Sun. Het object is net zo groot als ons zonnestelsel, dat schrijft nu.nl. Het weer nog, de dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: is de Bahena Agenda.
1: Stichting Trekker Trek Alphen organiseert op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus de jaarlijkse truck en tractor pooling. Op vrijdagavond is het vanaf 7 uur de beurt aan de Boeren Sportklasse en de VTN Supersport Trucks. Op zaterdag begint het programma om 3:30 en beide dagen worden afgesloten met een pooling party. 2 dagen is er volop spanning en spektakel. De truck en tractor pooling gaat door op het terrein aan de Oude Rielseweg in Alphen. En voor meer informatie en het volledige programma kijkt u op de website stta.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be. Goedemorgen, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: De dag begint bewolkt met vooral landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Met temperaturen van 19 graden in het noorden en plaatselijk 23 in het zuiden is het een stuk koeler dan de voorgaande dagen.
1: Weerbericht.
4: Dit is de zwoele hete zomer van Radio Baena. Grenzeloos heet.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen weer begonnen. Hierdoor neemt de drukte op de weg en het openbaar vervoer tijdens de spits langzaamaan toe. De komende weken vinden in diverse steden ook introductieweken voor studenten plaats. De NS verwacht vanaf vandaag nog geen directe piek. De grootste landelijke drukte in het OV wordt in september voorzien, zegt een woordvoerder. Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België, zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruitsberg en Keisberg. Bewoners van 17 huizen, met in totaal zo'n 30 personen, kregen rond 10:30 gisteren het bevel om binnen 10 minuten hun woning te verlaten. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen van het vuur en de weersverwachting. Het kabinet start deze week gesprekken met diverse oppositiepartijen om een meerderheid te vinden voor de begrotingsplannen van Prinsjesdag. De partij PRO trapt de reeks overleggen vandaag af, waarna het kabinet onder meer ook met jaar 21 om tafel gaat om draagvlak voor de plannen te verkennen. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere, bekend van Heroes in Nashville, is overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Ze begon als kindster en sprak in het verleden openhartig over de moeizame overgang naar de volwassenheid. Hayden Panettiere is 36 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

wakker worden met die lekkere muziek van Bahena. Dit is Ontwaken in alle smaken.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Historische Machineclub Kempen organiseert op zaterdag 22 en zondag 23 augustus voor de 36e keer het Oldtimer Festival in Weelde. Dit is België's grootste en mooiste oldtimer- en tractorshow. Je kunt er meer dan 1500 machines komen bewonderen. Hou je van oude tractoren, legervoertuigen, vrachtwagens, stationaire motoren, auto's, motor- of bromfietsen, stroomtractors en stoomwalsen, dan is dit een ideale gelegenheid. Spektakel en sensatie is er bij de Keientrek of Trekkertrek, waar de oldtimer-tractoren tonen hoe sterk zij nog zijn. Voor vermaak zorgen de nostalgische kermisattracties. Groot en klein kunnen er volop en gratis van genieten. De oude, authentieke woonwagens zorgen dan weer voor een hele aparte sfeer met hun ambachtelijk houtsnijwerk en geslepen ramen. Op de onderdelenmarkt kun je rustig rondneuzen tussen allerlei oude en nieuwe spullen. Het Oldtimer Festival vindt plaats op Batenheide in Weelde. Het best bereikbaar via de Koningsstraat. U bent er welkom op zaterdag 22 en zondag 23 augustus van 10 tot 5 uur. De entree is €10 en kinderen onder 12 jaar mogen gratis naar binnen. Er is tevens gezorgd voor een ruime parking waar u gratis kunt parkeren. Voor meer informatie over het Oldtimer Festival in Weelde kijkt u op de website hmck.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemorgen. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: De dag begint bewolkt met vooral landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Met temperaturen van 19 graden in het noorden en plaatselijk 23 in het zuiden is het een stuk koeler dan de voorgaande dagen.
1: Weerbericht.
0: Dit is de muziek van Radio Baena. Lekker eigenwijs.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 9 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Vanaf dit schooljaar gelden er nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde op de basisschool en in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. De oude regels kwamen uit 2006 en waren verouderd. Met deze verandering wil staatssecretaris Thiele het niveau van leerlingen verhogen, omdat de schoolprestaties in Nederland de afgelopen jaren hard zijn gedaald. Scholen in Nederland krijgen tot 2031 de tijd om de nieuwe regels in te voeren. Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België, zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruitsberg en Keisberg. Bewoners van 17 huizen, met in totaal zo'n 30 personen, kregen rond 10:30 gisteren het bevel om binnen 10 minuten hun woning te verlaten. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen van het vuur en de weersverwachting. In het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen weer begonnen. Hierdoor neemt de drukte op de weg en het openbaar vervoer tijdens de spits langzaamaan toe. De komende weken vinden in diverse steden ook introductieweken voor studenten plaats. De NS verwacht vanaf vandaag nog geen directe piek. De grootste landelijke drukte in het OV wordt in september voorzien, zegt een woordvoerder. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere, bekend van Heroes in Nashville, is overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Ze begon als kindster en sprak in het verleden openhartig over de moeizame overgang naar de volwassenheid. Hayden Panettiere is 36 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Edelflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
4: De reclame van uw bedrijf.
5: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
6: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smultec.be.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Van 20 tot en met 27 augustus vindt in Ulekoten de Bernardus Octaaf plaats. Donderdag 20 augustus is er de feestdag van de heilige Bernardus. Om 7 uur start vanaf het kerkplein een voettocht naar de Bernarduskapel, waar aansluitend een heilige eucharistieviering gevierd zal worden, met medewerking van het Sint-Willibrordusgilde uit Alphen en het Sint-Cecilia-koor uit Baarle-Nassau. Zaterdag 22 augustus vindt om 2 uur in de Mariakapel in de kerk van Ulekoten een gebedsviering plaats met uitleg en presentatie over het prentje van dit jaar. Zondag 23 augustus is er een bedevaartsdag, met om 9:30 een plechtige hoogmis bij de Bernarduskapel met medewerking van Brassband Ulekoten en het Sint-Cecilia-koor uit Baarle-Nassau. Dinsdag 25 augustus is er om 10 uur de kruisweg bij de kapel. Donderdag 27 augustus is er om 7 uur een heilige eucharistieviering bij de Bernarduskapel. Meer informatie kunt u vinden op de website www.sintjandedoper.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.
2: Voor jou en je wekkerradio.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: De dag begint bewolkt met vooral landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Met temperaturen van 19 graden in het noorden en plaatselijk 23 in het zuiden is het een stuk koeler dan de voorgaande dagen.
1: Een weerbericht.
0: Terug in de tijd. Met de leukste muziek.
4: De leukste muziek.
0: Dit is Radio Baena.
4: Ken je deze nog?

0: 107 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 10 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
3: Voor de kust van het Franse Mandelieu La Napoule vlakbij Cannes zijn twee rubberboten met in totaal 21 opvarenden op elkaar gebotst. Bij het ongeval raakten 11 mensen gewond, van wie 4 zwaar gewond. Tientallen brandweerlieden, duikers en een marinehelikopter met een warmtebeeldcamera hebben tot diep in de nacht gezocht naar een mogelijk vermist persoon. Vanaf dit schooljaar gelden er nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde op de basisschool en in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. De oude regels kwamen uit 2006 en waren verouderd. Met deze verandering wil staatssecretaris Thiele het niveau van leerlingen verhogen, omdat de schoolprestaties in Nederland de afgelopen jaren hard zijn gedaald. Scholen in Nederland krijgen tot 2031 de tijd om de nieuwe regels in te voeren. Door de toenemende droogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. Om dit beter te bestrijden gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. Agrariërs kennen het terrein goed en hebben zwaar materieel om op moeilijk bereikbare plekken te komen. In het Overijsselse Omme helpt deze aanpak al in de praktijk, waar boeren de brandweer ondersteunen met watertransport. En 5 tienerjongens zijn gisteren omgekomen bij een botsing tussen 2 auto's in het Ierse county Kildare. De tieners zaten allemaal in een auto die op de N9 tegen het verkeer inrijdt. 4 inzittenden van de andere auto raakten ernstig gewond. Het weer nog. De dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Houd jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemwerken, de bloemwinkel van Baarle. Kies uit de grootste collectie bloemen en planten in de omgeving. Artines Bloemwerken, Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog, is dagelijks geopend van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds om voor u de mooiste bloemstukken te maken. Kijk voor meer informatie op onze website artines.nl.
5: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radiobahena.nl.

0: is de Bahena Agenda.
1: Ulicote Kermis vindt dit jaar plaats op zondag 23 augustus. De kermis wordt voorafgegaan door een kermisvoetbalwedstrijd van SVU om 10:30 op Sportpark De Bremer. Om 12 uur wordt de kermis geopend. Er is gratis schminken en een springkussen. Alle attracties staan opgesteld op het Bremerplein, waar ook een terras is met live muziek van All About Willy, Fair Chance en Hans en Grietje. De attracties zijn geopend tot 6 uur en het terras zal geopend zijn van 10:30 tot 8:30.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemorgen, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: De dag begint bewolkt met vooral landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Met temperaturen van 19 graden in het noorden en plaatselijk 23 in het zuiden is het een stuk koeler dan de voorgaande dagen.
1: Een weerbericht.
0: Dit is de Muziekfabriek op Radio Baena.

0: is de Bahena Agenda.
1: In Ulekoten is er op zaterdagavond 22 augustus een koppel darts toernooi. Inschrijven voor dit darts toernooi kan op telefoonnummer 06-43-91-3809. Ook op de avond zelf kan er nog ingeschreven worden tot 19:30. Het inschrijfgeld bedraagt €20 per koppel en het inschrijfgeld is tevens het prijzengeld. Het darts toernooi start om 20:00 en gaat door in de Bremerpoort, Bernardestraat 17 in Ulekoten.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving.
2: De meest sfeervolle muziek hoor je hier op Radio Bahena.

0: 107 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
3: Ondanks de regen breidt de natuurbrand in de Hoge Venen zich nog steeds uit in noordoostelijke richting. Om de uitbraak vandaag nog volledig onder controle te krijgen, arriveert er internationale versterking. Duitse blushelikopters worden rond de middag verwacht, gevolgd door Noorse helikopters rond 6 uur vanavond. De Griekse brandweer heeft intussen laten weten dat de twee natuurbranden op het eiland Salamis vlakbij Athene intussen grotendeels onder controle zijn. Het minderheidskabinet Jette staat voor zijn grootste beproeving tot nu toe. Om de Prinsjesdagbegroting definitief te maken, moeten premier Rob Jette en zijn ministers voldoende steun zien te vinden bij de oppositie. Over een kleine maand, op dinsdag 15 september, leest de koning de troonrede voor, waarin de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar staan. Door de toenemende droogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. Om dit beter te bestrijden gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. Agrariërs kennen het terrein goed en hebben zwaar materieel om op moeilijk bereikbare plekken te komen. In het Overijsselse Ommen helpt deze aanpak al in de praktijk, waar boeren de brandweer ondersteunen met watertransport. En in het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen vanaf vandaag weer begonnen. Hierdoor neemt de drukte op de weg en in het openbaar vervoer tijdens de spits langzaamaan weer toe. De Nederlandse spoorwegen verwacht vandaag nog geen directe piek. De grootste landelijke drukte in het OV wordt pas in september voorzien, zegt een woordvoerder. Het weer nog, vanmiddag veel bewolking, maar ook af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog, afgezien van een lokale bui in het oosten. De temperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot zo'n 23 graden in het zuiden. Morgen bereikt een nieuw regengebied het land, waarna het weerbeeld de dagen daarna wisselvallig blijft met een mix van zon en wat buien. En tot zover het nieuws.
4: Hoor eens, deze auto kunnen ze weer perfect repareren bij Goris. Autoschadebedrijf Goris in Baarle-Hertog is een universeel herstelbedrijf voor alle merken voertuigen. Onze kleinschaligheid maakt ons groot. Uw voertuig is bij ons geen nummer, maar een klant. Wij werken voor alle verzekeraars in België en Nederland en zijn Eurogarant erkend. Tevens is een herstel in België in veel gevallen goedkoper dan in Nederland. Schadebedrijf Goris. Wiekenweg 17, Baarle-Hertog. Ook bij schade aan trucks, bussen, campers en caravans. Bezoek onze website schadebedrijfgoris.be voor meer info.
5: De reclame van uw bedrijf.
6: Ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.

0: is de Bahena Agenda.
1: Historische Machineclub Kempen organiseert op zaterdag 22 en zondag 23 augustus voor de 36e keer het Oldtimer Festival in Weelde. Dit is België's grootste en mooiste oldtimer- en tractorshow. Je kunt er meer dan 1500 machines komen bewonderen. Hou je van oude tractoren, legervoertuigen, vrachtwagens, stationaire motoren, auto's, motor- of bromfietsen, stroomtractors en stoombalsen, dan is dit een ideale gelegenheid. Spektakel en sensatie is er bij de Keientrek of Trekkertrek, waar de oldtimer tractoren tonen hoe sterk zij nog zijn. Voor vermaak zorgen de nostalgische kermisattracties. Groot en klein kunnen er volop en gratis van genieten. De oude, authentieke woonwagens zorgen dan weer voor een hele aparte sfeer met hun ambachtelijk houtsnijwerk en geslepen ramen. Op de onderdelenmarkt kun je rustig rondneuzen tussen allerlei oude en nieuwe spullen. Het Oldtimer Festival vindt plaats op Batenheide in Weelde, het best bereikbaar via de Koningsstraat. U bent er welkom op zaterdag 22 en zondag 23 augustus van 10 tot 5 uur. De entree is €10 en kinderen onder 12 jaar mogen gratis naar binnen. Er is tevens gezorgd voor een ruime parking waar u gratis kunt parkeren. Voor meer informatie over het Oldtimer Festival in Weelde kijkt u op de website hmck.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be. Wij zijn niet de beste, maar wel de gezelligste. Radio Bahena 106.7 FM.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanmiddag veel bewolking, maar ook af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog, afgezien van een lokale bui in het oosten. De temperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot zo'n 23 graden in het zuiden. Morgen bereikt een nieuw regengebied het land, waarna het weerbeeld de dagen daarna wisselvallig blijft met een mix van zon en wat buien.
1: Een weerbericht.
0: Dit is de Muziekfabriek op Radio Bahena.

0: Nederland. Dit is de Bahena Agenda.
1: Van 20 tot en met 27 augustus vindt in Ulekoten de Bernardus Octaaf plaats. Donderdag 20 augustus is er de feestdag van de heilige Bernardus. Om 7 uur start vanaf het kerkplein een voettocht naar de Bernarduskapel, waar aansluitend een heilige eucharistieviering gevierd zal worden met medewerking van het Sint-Willy-Broderschilde uit Alphen en het Sint-Cecilia-koor uit Baarle-Nassau. Zaterdag 22 augustus vindt om 2 uur in de Mariakapel in de kerk van Ulekoten een gebedsviering plaats met uitleg en presentatie over het prentje van dit jaar. Zondag 23 augustus is er een bedevaartsdag, met om 9:30 een plechtige hoogmis bij de Bernarduskapel met medewerking van Brassband Ulekoten en het Sint-Cecilia-koor uit Baarle-Nassau. Dinsdag 25 augustus is er om 10 uur de kruisweg bij de kapel. Donderdag 27 augustus is er om 7 uur een heilige eucharistieviering bij de Bernarduskapel. Meer informatie kunt u vinden op de website www.sintjandedoper.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Hier zit je goed.
2: Het lekkerste geluid swingt je radio uit.
0: Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 12 uur.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
3: De politie heeft twee jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in Zaandam afgelopen nacht. Daarbij werd een gevel uit een appartement geblazen. De jongeren zijn opgepakt in de buurt van de flat en zaten in een auto. De explosie was rond 1:30, waarna brand uitbrak. De brandweer kon het vuur snel blussen. Bewoners van de flat moesten hun woning uit. Het minderheidskabinet Jetten staat voor zijn grootste beproeving tot nu toe. Om de Prinsjesdagbegroting definitief te maken, moeten premier Jetten en zijn ministers voldoende steun zien te vinden bij de oppositie. Over een kleine maand, op dinsdag 15 september, leest de koning de troonrede voor, waarin de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar staan. Ondanks de regenval breidt de natuurbrand in de Hoge Venen zich nog steeds uit in noordelijke richting. Om de uitbraak vandaag alsnog volledig onder controle te krijgen, komt er internationale versterking. Duitse blushelikopters worden in de middag verwacht, gevolgd door Noorse helikopters rond 6 uur vanavond. Intussen heeft de Griekse brandweer laten weten dat de twee natuurbranden op het eiland Salamis, in de buurt van Athene, inmiddels grotendeels onder controle zijn. En door toenemende hoogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. En om die beter te bestrijden, gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. Agrariërs kennen het terrein goed en hebben zwaar materieel om op moeilijk bereikbare plekken te komen. In het Overijsselse Omme helpt deze aanpak al in de praktijk, waar boeren de brandweer ondersteunen met watertransport. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Tot zover het nieuws.
4: Goris. Deze auto kunnen ze weer perfect repareren bij Goris. Autoschadebedrijf Goris in Baarle-Hertog is een universeel herstelbedrijf voor alle merken voertuigen. Onze kleinschaligheid maakt ons groot. Uw voertuig is bij ons geen nummer, maar een klant. Wij werken voor alle verzekeraars in België en Nederland en zijn Eurogarant erkend. Tevens is een herstel in België in veel gevallen goedkoper dan in Nederland. Schadebedrijf Goris. Wiekenweg 17, Baarle-Hertog. Ook bij schade aan trucks, bussen, campers en caravans. Bezoek onze website schadebedrijfgoris.be voor meer info.
5: Uw reclame, ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
6: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

Donne-moi ma chance uit 1963 van Richard Anthony. De man overleed 20 april 2015. Zijn echte naam was eigenlijk Richard Blesch. Anthony was een artiest die sinds de late jaren 50 van de 20ste eeuw de Amerikaanse en Britse rock populariseerde bij het Franse publiek. Vrienden, welkom vandaag maandag 17 augustus. Blij dat u erbij bent.

hebben de huishoudtip, het weerbericht, de artiest van de dag. En we hebben muziek van onder andere de Dinky Toys. Rihanna, Elton John en Dua Lipa. Ik heb Freddie Queen. Ik heb The Three Degrees. Ik heb Shakira en vele anderen. Tweede plaat, The Four Seasons. De vier seizoenen, zeg maar. Big Girls Don't Cry.

Dat was de nieuwe plaat van Catnet Band, Iedereen Klaar. En wij zijn er uiteraard heel klaar voor. We gaan even terug in de tijd, 43 jaar. Het was 17 augustus 1983. Wat gebeurde er dan in België? Wel, in Blankenberge wordt op die dag een zesteling geboren. 5 jongens en een meisje. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een eenige en meereige meerlingen. Bij eenige is de DNA identiek. En bij meereige is de DNA niet identiek. Dave Davies, die ken je nog wel van de Kings. The Dead of a Clown.

Rihanna met Diamonds. In Indonesië is het vandaag de nationale feestdag. Indonesië is een land gelegen in Azië en telt zo'n 267 miljoen inwoners. De hoofdstad is Jakarta. Fijn duo, mooi duo, klinkend. Elton John en Dua Lipa. Cold Heart.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Waarom weet niemand hoe je een peper moet invriezen? Want als je jouw rode peper vers gaat snijden, kost het veel tijd, veel gedoe en je handen gaan branden. Wat een werk en zo moet het niet. Dus pak je een bevroren peper en een rasp, dan heb je binnen enkele seconden perfecte en kleine stukjes rode peper. Veel sneller en veel makkelijker.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: agenda.
1: ABC Mosquito Alphen organiseert van zaterdag 18 juli tot en met vrijdag 21 augustus weer de jaarlijkse fiets- en fotozoektocht. De route is ongeveer 40 kilometer lang en voert deelnemers over rustige wegen en paden in de omgeving van Alphen met altijd een verrassend stuk. De routebeschrijving, het fotovel en de antwoordkaarten zijn te koop voor 4 euro per kaart bij Happy Alphen. Stationstraat 57 in Alphen en dit tijdens de openingstijden. De prijsuitreiking is op zaterdag 22 augustus om 8 uur bij Happy Alphen. Meer informatie over de fiets- en fotozoektocht kunt u vinden op de Facebookpagina van ABC Mosquito Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving.
2: Grensradio Bahena is jouw familieradio.

Dus ook wel een mooie titel, hè? Oude vieze vent, breng dat eens uit in het Nederlands. Dirty Old Man, je hoorde The Three Degrees. 9 jaar geleden rijdt een busje in de menigte op de Ramblas in Barcelona. Bij de aanslag komen 14 mensen om het leven en raken zeker 100 mensen gewond. De Ramblas, dat is een bekende straat in het centrum van Barcelona. Ze is 1200 meter lang.

De artiest van de dag is eigenlijk een groep uit de jaren 60. The New Beats, een Amerikaans poptrio. Het is vooral bekend van de hit Bread and Butter uit 1964. De groep viel op door de falsetstem van zanger Larry Hanley. Wat is een falsetstem? Wel, dat is een stem die heel hoog kan gaan. Dat ga je horen in de volgende plaat. Bread and Butter. En de tweede, Mother-in-Law.

Dat was Rufus Thomas. Dat is ook al decennia geleden hoor. Do the funky chicken now. Nog nooit gehoord van een funky chicken, maar ja. Dat is weer dichterlijke vrijheid, hè. Zeg, vrienden, een weetje. Precies 44 jaar geleden. Het was 17 augustus 1982. Wordt de eerste CD uitgebracht. CD staat voor Compact Disc. Die werd uitgebracht door het merk Philips. Dan heb ik nog twee bekenden die geboren zijn op een 17 augustus. De eerste is Koos Postema. Een radio- en tv-presentator uit Nederland. De man overleed in 2026, maar werd geboren in 1932. En de tweede, een Amerikaans acteur, Robert De Niro. Hij werd geboren 17 augustus 1943. En dan het weerbericht. Vandaag 23 graden, morgen 23, woensdag 23. Het wordt saai, hè? Ja. Donderdag 22 en vrijdag 21 graden. In Tenerife vandaag 25, in Las Palmas 24 en het is in Benidorm 29. Bedankt dat u bij ons was. We leven en welzijn. Tot morgen.

0: 106.7 Wahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. Donor woont in de provincie Utrecht en heeft het virus hier opgelopen, meldt het RIVM. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin onder bloeddonoren. De donor had milde klachten. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken geen klachten. Bijna 20% krijgt griepachtige klachten. De laatste keer dat iemand in Nederland een infectie met het West-Nijl-virus opliep, was in 2020. De politie heeft twee jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in Zaandam afgelopen nacht. Daarbij werd een gevel uit een appartement geblazen. De twee zijn opgepakt in de buurt van de flat en zaten in een auto. De explosie was rond 1:30, waarna brand uitbrak. De brandweer kon het vuur snel blussen. Ondanks de regenval breidt de natuurbrand in de Hoge Venen zich nog steeds in noordoostelijke richting uit. Om de uitbraak vandaag alsnog volledig onder controle te krijgen, komt er internationale versterking. Duitsland stuurde blushelikopters en om 6:00 vanavond worden Noorse helikopters verwacht. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 mensen omgekomen en 4 gewond. De aanval was op de locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf ook onderdelen voor drones levert aan het leger. Gisteren was al een van de grootste luchtaanvallen sinds de Russische invasie 4 jaar geleden begon. Oekraïne vuurde zo'n 800 drones af op de regio rond Moskou. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Tot zover het nieuws.
3: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Edelflex opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joni in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
4: Wilt u Radio Wahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radiobahena.nl.

0: is de Bahena Agenda.
1: Ulicote Kermis vindt dit jaar plaats op zondag 23 augustus. De kermis wordt voorafgegaan door een kermisvoetbalwedstrijd van SVU om 10:30 op Sportpark De Bremer. Om 12:00 wordt de kermis geopend. Er is gratis schminken en een springkussen. Alle attracties staan opgesteld op het Bremerplein, waar ook een terras is met live muziek van All About Willy, Fair Chance en Hans en Grietje. De attracties zijn geopend tot 6:00 en het terras zal geopend zijn van 10:30 tot 8:30.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige middag.
0: Dit is Radio Bahena.

plotseling alleen laat. Dat kun jij na al die jaren me niet aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan? Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen.

Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig. Onze vriendschap was me heilig.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden, is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen.
1: Een weerbericht.
0: Elke morgen, elke middag, elke avond, iedere nacht. Dit is Radio.

0: 6.7 Wahena met nu het nieuws. Het is 2 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. De donor woont in de provincie Utrecht en heeft het virus hier in Nederland opgelopen, meldt het RIVM. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanguine onder bloeddonoren. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken geen klachten. Bijna 20% krijgt griepachtige klachten. De betreffende donor had milde klachten. In een woning aan de Nicolaas Beetsweg in het Noord-Hollandse Heilo is gisteravond het lichaam van een 19-jarige vrouw uit Heerhugowaard gevonden. Een 20-jarige man uit Heilo is aangehouden. De politie wil niet zeggen hoe de vrouw is omgekomen en of ze de verdachte kende, maar gaat wel uit van een misdrijf. Ondanks de regenval breidt de natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zich nog steeds uit in noordoostelijke richting. Vanaf vandaag helpen Duitse en Noorse helikopters bij het blussen van de brand. De grootste natuurbrand ooit in België. Ongeveer 3000 hectare veengebied is verwoest. Nederland zet 1 Chinook-helikopter in. 2 Zweedse blusvliegtuigen zijn al actief sinds het weekend. En een 30-jarige Amerikaanse wandelaar is overleden na een blikseminslag op de Siciliaanse vulkaan Etna. Tijdens een zware storm wandelde hij in een verboden gebied. De brandweer trof hem nog wel levend aan, maar hij overleed onderweg naar het ziekenhuis. Ook in de Dolomieten overleed een wandelaar door bliksem tijdens een bergafdaling. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Tot zover het nieuws.
2: Goris. Deze auto kunnen ze weer perfect repareren bij Goris. Autoschadebedrijf Goris in Baarle-Hertog is een universeel herstelbedrijf voor alle merken voertuigen. Onze kleinschaligheid maakt ons groot. Uw voertuig is bij ons geen nummer, maar een klant. Wij werken voor alle verzekeraars in België en Nederland en zijn Eurogarant erkend. Tevens is een herstel in België in veel gevallen goedkoper dan in Nederland. Schadebedrijf Goris. Wiekenweg 17, Baarle-Hertog. Ook bij schade aan trucks, bussen, campers en caravans. Bezoek onze website schadebedrijfgoris.be voor meer info.
3: De reclame van uw bedrijf.
4: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Historische Machineclub Kempen organiseert op zaterdag 22 en zondag 23 augustus voor de 36e keer het Oldtimer Festival in Weelde. Dit is België's grootste en mooiste oldtimer- en tractorshow. Je kunt er meer dan 1500 machines komen bewonderen. Hou je van oude tractoren, legervoertuigen, vrachtwagens, stationaire motoren, auto's, motor- of bromfietsen, stroomtractors en stoomwalsen, dan is dit een ideale gelegenheid. Spektakel en sensatie is er bij de Keientrek of Trekkertrek, waar de oldtimer-tractoren tonen hoe sterk zij nog zijn. Voor vermaak zorgen de nostalgische kermisattracties. Groot en klein kunnen er volop en gratis van genieten. De oude, authentieke woonwagens zorgen dan weer voor een hele aparte sfeer met hun ambachtelijk houtsnijwerk en geslepen ramen. Op de onderdelenmarkt kun je rustig rondneuzen tussen allerlei oude en nieuwe spullen. Het Oldtimer Festival vindt plaats op Batenheide in Weelde. Het best bereikbaar via de Koningsstraat. U bent er welkom op zaterdag 22 en zondag 23 augustus van 10 tot 5 uur. De entree is €10 en kinderen onder 12 jaar mogen gratis naar binnen. Er is tevens gezorgd voor een ruime parking waar u gratis kunt parkeren. Voor meer informatie over het Oldtimer Festival in Weelde kijkt u op de website hmck.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemiddag, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van een lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden, is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen.
1: Een weerbericht.
0: Ken je die leuke oude hits nog?
4: Je hoort ze hier.
0: Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 3 uur.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
3: De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van een persoon die inmiddels is overleden. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland naar een wapen. De tip daarover kwam van een persoon die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Die persoon is inmiddels overleden en had toestemming gegeven dat de verklaring pas na zijn overlijden mocht worden gebruikt. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden, zijn vanochtend van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Vanwege internationale regels konden tot nu toe alleen vrachtwagens met een Europees kenteken een boete krijgen. Met deze fysieke controle kunnen ook chauffeurs van buiten de Europese Unie worden beboet. Er wordt tot vrijdag gecontroleerd. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. De donor woont in de provincie Utrecht en heeft het virus hier in Nederland opgelopen. De besmetting werd vastgesteld tijdens een wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanguine op bloeddonoren. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken geen klachten. Bijna 20% krijgt griepachtige klachten. In Rusland zijn door de politie zeker 35 mensen opgepakt van de Russische oppositiepartij Yabloko. Partijleider Nikolai Rybakov maakte dit bekend. Yabloko is een anti-oorlogspartij die zich verzet tegen het Russische militaire optreden in Oekraïne. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Tot zover het nieuws.
4: Houd jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemwerken, de bloemwinkel van Baarle. Kies uit de grootste collectie bloemen en planten in de omgeving. Artines Bloemwerken, Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog, is dagelijks geopend van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds om voor u de mooiste bloemstukken te maken. Kijk voor meer informatie op onze website artines.nl.
5: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radio.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Stichting Trekker Trek Alphen organiseert op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus de jaarlijkse truck en tractor pooling. Op vrijdagavond is het vanaf 7 uur de beurt aan de boeren sportklasse en de VTN Supersport Trucks. Op zaterdag begint het programma om 3:30 en beide dagen worden afgesloten met een pooling party. 2 dagen is er volop spanning en spektakel. De truck en tractor pooling gaat door op het terrein aan de Oude Rielseweg in Alphen. En voor meer informatie en het volledige programma kijkt u op de website stta.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Goedemiddag. Vanuit Baarle-Hertog is dit Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden, is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen.
1: Een weerbericht.
4: Dit is Radio Bahena.

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
3: De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van een persoon die inmiddels is overleden. Dat is vandaag bekendgemaakt. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam naar een wapen. De tip daarover kwam van een persoon die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Die persoon is inmiddels overleden, maar had toestemming gegeven dat de verklaring pas na zijn overlijden gebruikt mocht worden. Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Maar het OM kan niet bewijzen dat hij van plan was Amalia en Alexia te doden. Er is wel voldoende bewijs dat Van der H. prinses Amalia van haar vrijheid wilde beroven. Hij zou in februari in het bezit zijn geweest van twee bijlen waarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil waren gekerfd. Van der H. zei bij het begin van de zaak dat hij psychotisch was. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden zijn van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Vanwege internationale regels konden tot nu toe alleen vrachtwagens met een Europees kenteken een boete krijgen. Met de fysieke controle kunnen ook chauffeurs van buiten de Europese Unie worden beboet. Er wordt tot vrijdag gecontroleerd. In Rusland zijn zeker 35 mensen van de Russische oppositiepartij Yabloko opgepakt. Dat maakte partijleider Nikolai Rybakov bekend. Yabloko is een anti-oorlogspartij die zich verzet tegen het Russische militaire optreden in Oekraïne. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Tot zover het nieuws.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
5: Reclame, ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
6: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

0: is de Bahena Agenda.
1: ABC Mosquito Alphen organiseert van zaterdag 18 juli tot en met vrijdag 21 augustus weer de jaarlijkse fiets- en fotozoektocht. De route is ongeveer 40 kilometer lang en voert deelnemers over rustige wegen en paden in de omgeving van Alphen met altijd een verrassend stuk. De routebeschrijving, het fotovel en de antwoordkaarten zijn te koop voor 4 euro per kaart bij Happy Alphen, Stationstraat 57 in Alphen, en dit tijdens de openingstijden. De prijsuitreiking is op zaterdag 22 augustus om 8 uur bij Happy Alphen. Meer informatie over de fiets- en fotozoektocht kunt u vinden op de Facebookpagina van ABC Mosquito Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige middag.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden, is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen.
1: Een weerbericht.
4: Weet je nog die tijd van vroeger?
5: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
4: De onvergetelijke superhits.
5: Hier op Radio Baena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Maar het Openbaar Ministerie kan niet bewijzen dat hij van plan was hen te doden. Er is wel voldoende bewijs dat Van der Ha prinses Amalia van haar vrijheid wilde beroven. Hij zou in februari in het bezit zijn geweest van twee bijlen waarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil waren gekerfd. Van der Ha zei bij het begin van de zaak dat hij psychotisch was. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van topcrimineel Marco Ebbe. Die is inmiddels overleden. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam naar een wapen. De tip daarover kwam van Ebbe, die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Ebbe, die in Mexico is doodgeschoten, had bedongen dat de verklaring pas na zijn overlijden gebruikt mocht worden. Spanje voorziet 1500 tijdelijke opvangplekken voor migranten in Ceuta. Dat zegt migratieminister Elma Saiz. Na het massale grensoversteek eind juli verbleven er nog 5.000 tot 8.000 mensen. Gisteren demonstreerden honderden migranten tegen hun slechte omstandigheden. Een hoge bestuurder beschuldigde de overheid vandaag van passiviteit en dreigde met juridische stappen. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden, zijn van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Vanwege internationale regels konden tot nu toe alleen vrachtwagens met een Nederlands kenteken een boete krijgen. Met deze fysieke controle kunnen ook buitenlandse chauffeurs worden beboet. Er wordt tot vrijdag gecontroleerd. En dan nog het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op, verder zuidwaarts wordt het bewolkt. Komende nacht is het eerst droog, maar later volgt meer bewolking en een nieuwe regenzone. De minima liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 16 tot 19 graden in het zuidwesten. Tot zover het nieuws.
3: Goris. Deze auto kunnen ze weer perfect repareren bij Goris. Autoschadebedrijf Goris in Baarle-Hertog is een universeel herstelbedrijf voor alle merken voertuigen. Onze kleinschaligheid maakt ons groot. Uw voertuig is bij ons geen nummer, maar een klant. Wij werken voor alle verzekeraars in België en Nederland en zijn Eurogarant erkend. Tevens is een herstel in België in veel gevallen goedkoper dan in Nederland. Schadebedrijf Goris. Wiekenweg 17, Baarle-Hertog. Ook bij schade aan trucks, bussen, campers en caravans. Bezoek onze website schadebedrijfgoris.be voor meer info.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Edoflex opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
5: De reclame van uw bedrijf.
6: Ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Van 20 tot en met 27 augustus vindt in Ulekoten de Bernardus Octaaf plaats. Donderdag 20 augustus is er de feestdag van de heilige Bernardus. Om 7 uur start vanaf het kerkplein een voettocht naar de Bernarduskapel, waar aansluitend een heilige eucharistieviering gevierd zal worden met medewerking van het Sint-Willibrordusgilde uit Alphen en het Sint-Cecilia-koor uit Baarle-Nassau. Zaterdag 22 augustus vindt om 2 uur in de Mariakapel in de kerk van Ulekoten een gebedsviering plaats met uitleg en presentatie over het prentje van dit jaar. Zondag 23 augustus is er een bedevaartsdag, met om 9:30 een plechtige hoogmis bij de Bernarduskapel met medewerking van Brassband Ulekoten en het Sint-Cecilia-koor uit Baarle-Nassau. Dinsdag 25 augustus is er om 10 uur de kruisweg bij de kapel. Donderdag 27 augustus is er om 7 uur een heilige eucharistieviering bij de Bernarduskapel. Meer informatie kunt u vinden op de website www.sintjandedoper.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.
2: Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Verder zuidwaarts wordt het bewolkt. Komende nacht is het eerst droog, maar later volgt meer bewolking en een nieuwe regenzone. De minima liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 16 tot 19 graden in het zuidwesten.
2: Een weerbericht.
4: Dit is jouw zomer.
5: Jouw zomer.
4: Met Radio Bahena.

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
3: Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug deelde Rijkswaterstaat 34 boetes uit van €500 per stuk. Sinds 18 juli geldt een verbod voor vrachtwagens en touringcars op de verzwakte brug. 3 motoragenten houden bestuurders staande, maar het afhandelen van de bekeuring duurt ongeveer een half uur per voertuig. Het Russische Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. De lagere rechter nam vorige week dezelfde beslissing na een zaak aangespannen door de nationalistische partij Rodina. Prominent lid Slosberg werd vandaag veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog in Oekraïne. Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Maar het OM kan niet bewijzen dat hij van plan was hen te doden. Er is wel voldoende bewijs dat Van der Haar prinses Amalia van haar vrijheid wilde beroven. Hij zou in februari in het bezit zijn geweest van 2 bijlen waarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil waren gekerfd. Van der Haar zei bij het begin van de zaak dat hij psychotisch was. De tip over het moordwapen, dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van topcrimineel Marco Ebben. Die is inmiddels overleden. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam naar een wapen. De tip daarover kwam van Ebben, die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Ebben, die in Mexico is doodgeschoten, had bedongen dat de verklaring pas na zijn overlijden gebruikt mocht worden. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
5: De reclame van uw bedrijf.
6: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.

0: is de Bahena Agenda.
1: Ulicote Kermis vindt dit jaar plaats op zondag 23 augustus. De kermis wordt voorafgegaan door een kermisvoetbalwedstrijd van SVU om 10:30 op Sportpark De Bremer. Om 12:00 wordt de kermis geopend. Er is gratis schminken en een springkussen. Alle attracties staan opgesteld op het Bremerplein, waar ook een terras is met live muziek van All About Willy, Fair Chance en Hans en Grietje. De attracties zijn geopend tot 6:00 en het terras zal geopend zijn van 10:30 tot 8:30.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden.
1: Een weerbericht.
0: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 7 uur. Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Een 34-jarige vrouw uit Nistelrode is aangehouden als verdachte van het dodelijke ongeluk op de A59... waarbij vrijdag een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os om het leven kwamen. De vrouw reed met haar SUV achter op een auto in de file die tractoren veroorzaakte tijdens een boerenprotest richting Den Bosch. 6 anderen raakten daarbij gewond. Israël en de Vredesraad van president Donald Trump hebben een akkoord gesloten over werkgroepen voor Gaza die zich richten op ontwapening en demilitarisatie van Hamas en volksgezondheidsthema's zoals sanitaire voorzieningen en schoon water. Vandaag sprak premier Netanyahu 4 uur met Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken aan het vredesplan. Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug deelde Rijkswaterstaat 34 boetes uit van €500 per stuk. Sinds 18 juli geldt een verbod voor vrachtwagens en touringcars op de verzwakte brug. 3 motoragenten houden bestuurders staande, maar het afhandelen van de bekeuring duurt ongeveer een half uur per voertuig. Het Russische Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter nam vorige week dezelfde beslissing na een zaak aangespannen door de nationalistische partij Rodina. Prominent lid Slosberg werd vandaag veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog in Oekraïne. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Arena Agenda.
1: In Ulekoten is er op zaterdagavond 22 augustus een koppel darts toernooi. Inschrijven voor dit darts toernooi kan op telefoonnummer 06-43-91-3809. Ook op de avond zelf kan er nog ingeschreven worden tot 19:30. Het inschrijfgeld bedraagt €20 per koppel en het inschrijfgeld is tevens het prijzengeld. Het darts toernooi start om 20:00 en gaat door in de Bremerpoort, Bernardenstraat 17 in Ulekoten.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

rusten. Je borst als veilig kussen houdt me warm, maar warmer zijn je lippen die me kusten.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht. Weerbericht.
2: Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden.
1: Een weerbericht.
0: Alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Baena Jukebox.

0: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis.
1: Strakke bikinis en Radio Bahena.
2: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: 6.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur. Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Het kabinet is gestart met de begrotingsgesprekken met de oppositie, waarbij grote verschillen zichtbaar werden. Pro-leider Klaver stelt dat er weinig vooruitgang is geboekt. Over 2 weken moet de begroting gereed zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette, vicepremier Jezielkus en vicepremier Van den Brink leiden de politieke aftrap. Woensdag volgen gesprekken met de SGP, ChristenUnie en 50+. De 89-jarige Noorse koning Harald is vanmiddag opgenomen in het ziekenhuis in Oslo. Cortisonbehandeling voor de bloedziekte hemolytische anemie veroorzaakte vochtophoping in zijn lichaam. Harald is 2 weken met ziekteverlof, waarbij zoon Haakon als regent optreedt. Een 34-jarige vrouw uit Nistelrode is aangehouden als verdachte van het dodelijke ongeluk op de A59, waarbij vrijdag een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os om het leven kwamen. De vrouw reed met haar SUV achter op een auto in de file die tractoren veroorzaakte tijdens een boerenprotest richting Den Bosch. Israël en de Vredesraad van president Donald Trump hebben een akkoord gesloten over werkgroepen voor Gaza die zich richten op ontwapening en demilitarisatie van Hamas en volksgezondheidsthema's zoals sanitaire voorzieningen en schoon water. Vandaag sprak premier Netanyahu 4 uur met Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken aan het vredesplan. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

0: Ook in de avonduren de mooiste muziek. Dit is Bahena in de avond.
1: Daar sta je voor me. Zo onschuldig en lief. En als ik naar je kijk, schieten steeds dezelfde gedachten door mijn hoofd. Ik heb geen andere keus. Ik moet het je vertellen.

0: is de Bahena Agenda.
1: ABC Mosquito Alphen organiseert van zaterdag 18 juli tot en met vrijdag 21 augustus weer de jaarlijkse fiets- en fotozoektocht. De route is ongeveer 40 kilometer lang en voert deelnemers over rustige wegen en paden in de omgeving van Alphen met altijd een verrassend stuk. De routebeschrijving, het fotovel en de antwoordkaarten zijn te koop voor 4 euro per kaart bij Happy Alphen, Stationstraat 57 in Alphen, en dit tijdens de openingstijden. De prijsuitreiking is op zaterdag 22 augustus om 8 uur bij Happy Alphen. Meer informatie over de fiets- en fotozoektocht kunt u vinden op de Facebookpagina van ABC Mosquito Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden.
1: Een weerbericht.

0: 106.7 Wahena met nu het nieuws.
1: Het is 9 uur. Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het WK door titelverdediger Australië met 4-2 te verslaan in het Wagener Stadion in Amstelveen. Jibby Jansen en Marijn Veen scoorden voor Oranje en Joosje Burg 2 keer. Na eerdere winst op Chili speelt Nederland woensdag tegen Japan. Een 31-jarige vrouw uit Purmerend is medeverdachte in de Heerhugowaardse Vriezermoord. Ze wordt verdacht van het wegmaken van het lichaam van Albert Visser, dat bijna 4 jaar na zijn verdwijning in 2 vrieskisten werd gevonden. De hoofdverdachte is de 33-jarige zoon van Visser. De inhoudelijke behandeling staat gepland op 3 november. Het kabinet is gestart met de begrotingsgesprekken met de oppositie, waarbij grote verschillen zichtbaar werden. Pro-leider Klaver stelt dat er weinig vooruitgang is geboekt. Over 2 weken moet de begroting gereed zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette, vicepremier Jezielkus en vicepremier Van den Brink leiden de politieke aftrap. Woensdag volgen gesprekken met de SGP, ChristenUnie en 50+. De 89-jarige Noorse koning Harald is vanmiddag opgenomen in het ziekenhuis in Oslo. Cortisonbehandeling voor de bloedziekte hemolytische anemie veroorzaakte vochtophoping in zijn lichaam. Harold is 2 weken met ziekteverlof, waarbij zoon Haakon als regent optreedt. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: is de Bahena Agenda.
1: Van 20 tot en met 27 augustus vindt in Ulekoten de Bernardus Octaaf plaats. Donderdag 20 augustus is er de feestdag van de heilige Bernardus. Om 7 uur start vanaf het kerkplein een voettocht naar de Bernarduskapel, waar aansluitend een heilige eucharistieviering gevierd zal worden met medewerking van het Sint-Willy-Broderschilde uit Alphen en het Sint-Cecilia-koor uit Baarle-Nassau. Zaterdag 22 augustus vindt om 2 uur in de Mariakapel in de kerk van Ulekoten een gebedsviering plaats met uitleg en presentatie over het prentje van dit jaar. Zondag 23 augustus is er een bedevaartsdag met om 9:30 een plechtige hoogmis bij de Bernarduskapel met medewerking van Brassband Ulekoten en het Sint-Cecilia-koor uit Baarle-Nassau. Dinsdag 25 augustus is er om 10 uur de kruisweg bij de kapel. Donderdag 27 augustus is er om 7 uur een heilige eucharistieviering bij de Bernarduskapel. Meer informatie kunt u vinden op de website www.sintjandedoper.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden.
2: Een weerbericht.
0: De gouden hits van jaren geleden. Die hoor je hier. Dit is Radio Baena.

0: 106.7 Wahena met nu het nieuws.
1: Het is 10 uur. Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Nvidia investeert tot $105 miljard in een groot datacentercomplex in Pike County in Ohio. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, huurt het complex en neemt tot 8 gigawatt aan rekenkracht af. Het datacenter wordt uitgerust met Nvidia-chips en computers, wat Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet oplevert. In Londen kwamen duizenden mensen bijeen voor een waken voor Jason Arday, die op 41-jarige leeftijd overleed. De oud-hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Cambridge trad af na plagiaatbeschuldigingen. Organisatoren houden rechtse media en politici verantwoordelijk voor zijn dood en spreken van een racistische heksenjacht. De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het WK door titelverdediger Australië met 4-2 te verslaan in het Wageningenstadion in Amstelveen. Jibbe Jansen en Marijn Veen scoorden voor Oranje en Joosje Burg 2 keer. Na eerdere winst op Chili speelt Nederland woensdag tegen Japan. Een 31-jarige vrouw uit Purmerend is medeverdachte in de Heerhugowaardse Vriezermoord. Ze wordt verdacht van het wegmaken van het lichaam van Albert Visser, dat bijna 4 jaar na zijn verdwijning in 2 vrieskisten werd gevonden. De hoofdverdachte is de 33-jarige zoon van Visser. De inhoudelijke behandeling staat gepland op 3 november. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het nieuws.

luisteraars. Hier is Johnny Cavaro weer. Ja, het is een tijdje geleden. Ik was een beetje absent een tijdje. Ja, jaren 5 of zo. Maar nu ben ik weer terug en ik heb gespaard om een nieuwe plaatje op te nemen. Er is een dansje, een weesje, een liedje. Waardoor je al je zorgen gaat vergeten. Ook al huil je tranen met teuten. Van dit weesje ga je gewoon weer fluiten, weet je. Er is helemaal niks aan de hand. Luister maar. Daar komt ie. Dit is een weesje wat ik ooit schreef. Als je het hoort moet je gelijk meezingen. Don't worry, be happy.

weigeren alle fluit. Volgens mij zijn ze hun fluit kwijt. Ik weet niet zeker, denk ik. Nou, dat geeft niet hoor, dan gaat Johnny gewoon weer zingen hoor. Luisteren, Heuvel. Soms heb je helemaal geen centen. Geen stuiver om je bibs te krabben. Don't worry, jongen. En hoe spreekt hij dan? Ga happy wezen, jongen. Geen gedonder aan je hoofd, weet je. Geen zorgen. Van al die zorgen ga je rimpels krijgen. Je hele gezicht gaat verframmelen. But don't worry, man. Johnny gaat overal grapjes over maken. Ik ga alles in de draak steken, hoor. Gaan we weer fluiten, boys. Ze wegen te fluiten. Ze engineer, wat doe ik eraan? Zal ik ze een paar anderen geven? Ja, wie weet helpt dat, hè?

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden.
2: Een weerbericht.
4: Het is zomer.
0: Zomer op je radio.
4: Zomer op je radio.
5: Dit is Radio Baena.
6: It's summertime.

0: 106.7 Wahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
3: Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Buitgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. Nvidia investeert tot $105 miljard in een groot datacentercomplex in Pike County in Ohio. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, huurt het complex en neemt tot 8 gigawatt aan rekenkracht af. Het datacenter wordt uitgerust met Nvidia-chips en computers, wat Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet oplevert. In Londen kwamen duizenden mensen bijeen voor een waken voor Jason Arday, die op 41-jarige leeftijd overleed. De oud-hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Cambridge trad af na plagiaatbeschuldigingen. Organisatoren houden rechtse media en politici verantwoordelijk voor zijn dood en spreken van een racistische heksenjacht. En dan het weer. Vannacht volgt de regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.

smaakvolle muziek hoor je hier. Dit is Sterrenwacht. Een uur rustige muziek voor het slapen gaan. Op Radio Bahena.

als het onweer komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt.

Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

zonder jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen, geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen, tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Uitgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt de regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smultec.nl.

0: mij. De leukste radio wenst jou een prettige nacht.
1: Dit is Radio Bahena.
2: Moi, je joue.

0: hebben we er een beetje zin in.
1: Ja.
0: Johnny. Johnny.
2: Ja.
0: Joske. En Rian, even stemmen denken.
3: Ja.
0: Oh. Gino niet zo jagen, hè?
2: Nee.
0: Rustig aan.
2: Ja.
0: Nou, zet hem maar in.

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
3: Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Utgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt de regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Het werd me lief uit Oostende, dat ligt aan de zee.
1: Ze ging mee in dat bootje, dat viel hem goed mee.
0: Ik werd wakker met een kaart.

0: me.
1: Zet de airco aan.
2: Oh. Radio Bahena maakt de zomer heter en beter.
1: Heter en beter.
3: Mmm, lekker.

s'nachts werken of kun je gewoon niet slapen? Luister ook dan naar de beste muziek op Radio Bahena.